0: els teus artistes preferits sonen als 40. 40. Als 40.
1: Algo pa contestarte.